0: It's now exactly 12 o'clock Bulova watch time. Bulova Bulova, the world's largest makers of fine Swiss watches, at your Bulova jeweler now.
1: The beauty of gold, the styling of taste, the quality of Bulova. Golden Moments, ladies' gift watches. By Bulova from £47.10.
2: Maar jongen, ik waarschuw je hoor, ik roep je vader. Vader?
3: Joop, dit is je vader. Als je niet uit die badkamer komt, Joop, spreek tegen je vader.
4: Geef mij maar een Kodak cadeau, geef mij maar.
5: Er is een Kodak cadeau voor iedereen.
6: Take 40 of the most popular records in Britain today, add a dash of the promising newcomers, a sprinkling of golden oldies, mix it up with a top personality DJ, shove it through a 75,000-watt transmitter, and you've got...

0: is geweest.
1: Boudewijn de Groot, wat geweest is, is geweest. Hello, Julian Colchester.
0: Ik vergeet wat is geweest.
1: I'll do yours in hour two of the show.
0: Ik vergeet wat is geweest.
1: Taking us to the top of the hour. Gino Washington and the Ram Jam Band and My Little Chickadee.

voor Lemmy Coats en Sweat de Bontvachtjassen. De grote mode, Lemmy Minimantels, Lemmy Maximantels. Bij Berdy, Nieuwendijk 143, Amsterdam. Voor